0: beste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Dit is Radio JND. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 2 uur.
5: Goeienacht. Dit is de AP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. In de buurt van het Witte Huis in Washington is geschoten waarna het Witte Huis op slot is gegaan. Er zou tientallen keren gevuurd zijn. Politie heeft de schutter neergeschoten en ook iemand anders is gewond geraakt. Journalisten die op het terrein van het Witte Huis waren, werden naar de perskamer gebracht. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het blijft een sprookje. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de 1-na-laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen. Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo is gestegen tot meer dan 200. Er zijn bijna 900 besmettingen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte al uit tot internationale noodsituatie. Ook in buurland Oeganda zijn nieuwe besmettingen ontdekt. 1 patiënt is overleden. Dolleboel in Tilburg, waar de spelersbus van Willem II werd opgewacht door honderden fans. Die stonden bij het stadion feest te vieren, omdat hun ploeg weer terug is in de Eredivisie. Gisteravond werd, na strafschoppen, van Volendam gewonnen in de laatste play-offwedstrijd. Maandag is de grote huldiging van Willem II in het centrum van Tilburg. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Het weekend van J&D.
5: Het weekend van J&D.

Rádio Gigante.

0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
9: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Goedenacht. Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
18: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
22: Elke dag.
23: Jouw Nederlandse dag.
22: Het weekend van JND.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
3: Ondernemers, opgelet.
4: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
5: Zo, Huubke hier.
6: Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
5: Ja.
6: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
5: 13 juni. Helmond!
6: Ja, jongen.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
7: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op Bel Simpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij

0: Heel simpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 3 uur.
2: Goedenacht, dit is de AP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Frans van der Beek. Het Witte Huis in Washington is een tijdje op slot gegaan nadat er in de buurt was geschoten. Een man schoot tientallen keren op politieagenten bij een controlepost. Schutte werd doodgeschoten door de Secret Service. En ook een voorbijganger raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom de man het vuur opende. Volgens president Trump gaat de straat van Hormuz binnenkort weer helemaal open, omdat er een vredesdeal met Iran aan zit te komen. Maar Iraanse media komen met een ander verhaal. Zij zeggen dat Iran de controle houdt over de zeeroute. Wel zouden er meer schepen door de straat van Hormuz mogen varen. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het blijft een sprookje. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de ene laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen. Bayern München heeft de dubbel gewonnen. De ploeg was al landskampioen en heeft nu ook de beker gewonnen. Dankzij een 3-0 overwinning op Stuttgart, de ploeg die de beker vorig jaar nog won. Harry Kane maakte alle doelpunten. Het is voor het eerst in 6 jaar dat Bayern weer de beker pakt. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het AP-nieuws op Radio J&D.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
5: Aldi. Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Het weekend van J&D.
7: Het weekend van J&D.

0: koop bij Aldi 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Goedenacht, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
15: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring, videodeur.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
17: Iedere werkdag brengt...

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
7: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met...

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Het Witte Huis in Washington is een tijdje op slot gegaan nadat er in de buurt was geschoten. Een man schoot tientallen keren op politieagenten bij een controlepost. Schutter werd doodgeschoten door de Secret Service. En ook een voorbijganger raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom de man het vuur opende. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met raketten. 5 mensen raakten gewond. In de hele stad waren explosies te horen en een metrostation in het centrum werd gebruikt als schuilkelder. Volgens de burgemeester van Kiev zijn op meerdere plekken branden ontstaan en wooncomplexen beschadigd. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt de noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op ontploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Een teleurgestelde Max Verstappen begint vanavond vanaf de 6e plek aan de Grand Prix van Canada. Max klaagde bij de training en de sprintrace al over zijn auto en bij de kwalificatie was het niet anders. De technici wilden wat nieuws proberen, maar dat werkte blijkbaar niet, zei hij na afloop. De Mercedes'en starten vanaf 1 en 2. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss of geen Pengaboys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Nu bij Vibra. Dusty glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Het weekend van JND.
11: Het weekend van JND.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Gek op

0: bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Goedenacht. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
15: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
16: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust af.

0: vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Op Sportpark Naast een Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: Huubke hier.
1: Ja. Hey, heb jij ook zo'n zin om mezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
1: Helmond! Ja, jongen.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
0: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind te maken aan de oorlog en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met raketten. Er viel 1 dode en er zijn 5 gewonden. In de hele stad waren explosies te horen en een metrostation in het centrum werd gebruikt als schuilkelder. Volgens de burgemeester van Kiev zijn op meerdere plekken branden ontstaan en wooncomplexen beschadigd. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest, er zijn geen gewonden. Brand was ontstaan op de 3e etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de 1 na laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen wat er te winnen valt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen tot 28 graden.

0: graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Gek op lage prijs.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
9: Goedenacht. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het. Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: De nieuwe J&D app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: Dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Oranje fans op.

0: Mint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
1: Boost yourself.
2: Let's go!
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki... is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging... of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.

0: je thuis.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het Witte Huis in Washington heeft een man het vuur geopend op een controlepost van de Secret Service. Er zou tientallen keren geschoten zijn. Een voorbijganger raakte gewond en de schutter, een man van 21, is door agenten doodgeschoten. Na de schietpartij werd het Witte Huis een tijdje afgegrendeld. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind aan de oorlog te maken en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest. Er zijn geen gewonden. De brand was ontstaan op de 3e etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging hij in de 1e laatste ronde onderuit, waarna de scheidsrechter een eind aan het gevecht maakte. Voor Verhoeven was het zijn eerste echte bokspartij. Hij was jarenlang kickbokser.

0: En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en naar 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest. Het weekend van JND.
3: Het weekend van JND.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
3: Ik heb de lente in mijn bol.
4: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
3: Goedemorgen, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
6: Smit dakbedekkingen, uit best.
7: En Jack.

0: maar mee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: Gek op

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D. Willem met de Ochtendshow. Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: wat heb jij gedaan?
1: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI, tweedehands.
1: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: vraagspecialistbrabant.nl.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB.

0: je thuis.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man heeft gisteravond op beveiligers van het Witte Huis geschoten. Die schoten meteen terug en de man overleed later in het ziekenhuis. Het Witte Huis ging meteen op slot. President Trump was thuis. De schutter was al bekend bij de veiligheidsdiensten en noemde zich de Zoon van God. In Den Haag was vannacht brand in een seniorenflat in het centrum. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping. Uit voorzorg werden de bewoners van het complex geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. De brand was vrij snel onder controle. Er zijn geen gewonden. Groot feest in Tilburg gisteravond na de promotie van Willem II naar de Eredivisie. Duizenden fans stonden bij het stadion te wachten op de spelersbus die uit Volendam moest komen. Morgen wordt het feest nog een keer gevierd met de huldiging in het centrum van Tilburg. Mensen krijgen het advies zich goed in te smeren en water mee te nemen. En Rico Verhoeven heeft als bokser naast de wereldtitel gegrepen in het gevecht tegen wereldkampioen Alexander Usyk in Egypte. De oud-kickbokser ging in de voorlaatste ronde onderuit. De scheidsrechter stopte het gevecht en riep Usyk uit tot winnaar. Verhoevend coach is woest. Rico mocht gewoon niet winnen, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
4: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
5: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels.

0: wordt het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU. Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robby's Buitengewoon.
1: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
3: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op Wash in 7.

0: Seven.nl. Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
2: Oranje fans op.

0: Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Fanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
6: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
9: Kies je
8: Prachtmaat.
9: Dan weet je dat het goed staat.
8: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
9: Dan weet je dat het goed staat.
10: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
11: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
12: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
13: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert.

0: aan de Handelsweg.
1: Zo, Huub hier.
2: Ja. Hey, jij ook veel zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
1: Ja.
2: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
1: 13 juni.
2: Helmond! Ja, jongen.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van J&D.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss of geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Alphen aan de Rijn is het bovenste dek van de parkeergarage bij een winkelcentrum voorlopig dicht. De betonnen vloer is er slechter aan toe dan gedacht, meldt Omroep West. Door die te ontlasten is er geen instortingsgevaar en kan de rest van de garage in gebruik blijven. Intussen wordt dan het parkeerdek gerepareerd. Het was even paniek gisteravond bij het Witte Huis in Washington toen iemand op beveiligers begon te schieten. De boel ging meteen op slot, ook omdat president Trump thuis was. De schutter werd meteen neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het is een bekende van de veiligheidsdiensten. In de deal die president Trump zou hebben met Iran is onder meer afgesproken dat het staakt het vuren wordt verlengd en dat de straat van Hormuz weer opengaat. Iran zou de mijnen dan weghalen die daar nog liggen. Ook zou Iran hebben beloofd geen kernwapens te maken. Trump is enthousiast. Iran heeft officieel nog niks gezegd. En bokser Rico Verhoeven baalt van zijn verloren wereldtitelgevecht tegen regerend kampioen Usyk in Egypte. Toen Verhoeven in de 11e ronde onderuit ging, besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen en Usyk tot winnaar uit te roepen. Maar het was helemaal geen knock-out en ze hadden hem moeten laten doorvechten, vindt Rico. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
5: Dommel 18. Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
6: Dommel 18, grill en bar.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor 59 euro en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
10: JND. Dit hele Pinksterweekend op JND. De JND Top 500.
11: Radio JND.
10: Het beste van 10 jaar Radio JND.
11: JND. Jan Molenberg.
12: Ja, en dan zijn we weer rond met die fantastisch mooie Top 500. Het is zondagmorgen, het is Pinksterweekend, het is hartstikke warm, het is lekker.
11: Bij JND hoor je.
10: ...322.

begonnen we op deze zonnige zondagmorgen. Wederom weer met de top 500. 100 jaar van Django Wagner op 322. En zojuist Corrie Konings en John de Bever met Geloof jij echt in sprookjes? En de nieuwe van Corrie is onderweg. Hou 12 juni in de gaten. We gaan door met de lijst. Hier is 320. Arjan Oostrom, ga je mee op stap? Nee!

0: En als jij heerlijk aan het ontwaken bent, je luistert naar de top 500 hier op Radio J&D. Op 322 begonnen we om 8 uur met 100 jaar van Django Wagner. Op 321 geloof jij echt in sprookjes. Corrie Konings en John de Bever. Arjon Oostrom op 320 met Hey, ga je mee op stap. Shubidoop. Un bien momento van Wesley Klein vonden we op 319. Op 318 gingen we lekker hobbelen met Wesley Bronkhorst en zijn jaart Jan Smit. En John West, hun duet, Mijn eigen feest, op 317. En dit is Tino Martin. Ik kan het niet alleen.
1: 316. We gaan.

0: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
3: Kijk op ben.nl.
0: J&D Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
7: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
6: Wat zeg je?
7: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
6: Hoe dan?
7: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
6: Wauw, dat klinkt goed.
7: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
0: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
8: Muurtje eruit, kozijntje erin.
9: Ja, zo gaat ie goed.
8: En wat doen we met het puinafval?
10: Container Nederland.
8: Oh ja.
11: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: specialistbrabant.nl.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Jan Molenberg.
5: Hoor je thuis.
4: Radio GND. 315.

0: begonnen net na 8:30 op 315 met Jannes en verder met mijn leven. En zojuist op 314 Jan Smit, Len Clark en Glenn Faria met Ik Wil Slapen. Je luistert naar de top 500 in dit Pinkster Weekend op Radio J&D. Het is de hoogste tijd voor de successchijf van deze week.
1: De Radio J&D successchijf.
2: De Radio J&D successchijf.
1: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio J&D successchijf.

0: hele Pinksterweekend op Radio JND. De JND Top 500.
1: Bij JND hoor je thuis. Radio JND.
0: 312.

Top 10.

Daarna Jan Smitter en Clark en Glenn Faria op 314 met Ik Wil Slapen. Het cafeetje van Henk Dissel vonden we terug op 313. Vincent en de Bandelero op 312. De Vette Boeren van Jorieke. Jorieke Sterk inderdaad. Op 311 en zojuist Frans Bauer samen met Amar in het prachtige duet Een Vriend. Op 309, daar gaan we mee verder. Hier zijn René Vroger en Billy Dans met De Stad.

0: Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Dit is Radio JND. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 9 uur.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Tientallen asielzoekers hebben vannacht geslapen in een congrescentrum in Groningen, omdat ze niet in Ter Apel terecht konden. Ze zijn vanochtend weer naar Ter Apel teruggebracht. Daar bracht een lokale boer gisteren 160 meloenen, meldt de regionale omroep. Het Rode Kruis heeft een stroompunt geregeld om telefoons op te laden. In Alphen aan de Rijn is het bovenste parkeerdek van een winkelcentrum per direct gesloten. Volgens Omroep West is het er slechter aan toe dan gedacht. Door het dek leeg te maken is er geen instortingsgevaar meer. Daardoor hoeft niet de hele garage dicht als het herstelwerk van start gaat. Hoe lang dat duurt is niet bekend. Bij het stadion van Willem II is tot in de nacht feest gevierd, nu de Tilburgers zijn gepromoveerd naar de eredivisie door winst op Volendam. Supporters haalden aan het eind van de avond de spelersbus in. Het feest gaat morgenmiddag verder met de officiële huldiging in het centrum van Tilburg. En Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag in het gevecht om de wereldtitel en heeft bezwaar aangetekend bij de boksbond. Hij verloor in Egypte van de Oekraïner Oleksandr Usyk nadat de scheidsrechter de wedstrijd stopte en Usyk tot winnaar uitriep. Onterecht vindt Verhoeven, hij wil een rematch. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme eerste Pinksterdag met 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler. Ook morgen en de dagen daarna is het zeer zomers. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
4: JND Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is op dit moment nog weinig aan de hand op deze eerste Pinksterdag. Wel wat vertraging in de Flevopolder en dat heeft alles te maken met een evenement. Op de N306 Harderwijk richting Kampen, daar rijdt het langs en staat er stil voor afrit Binnenhuizen over 5 kilometer. En dat kost je 20 minuten. En op dezelfde N306 van Kampen naar Harderwijk voor Walibi Holland 3 kilometer met ook daar bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes?

0: aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike.
5: Forza.nl.
6: Oh, op die fiets.
7: JND.
8: Dit hele Pinksterweekend op JND. De JND Top 500.
7: Radio.

0: Jan Molenberg.
1: We zijn gebleven bij nummer 308 en dat is niemand minder dan Henk Benaar. En ik leef en lach.
2: Acht.

0: En omdat wij hier bij Radio JND Marco Borsato nooit gecanceld hebben, staat hij met maar liefst 8 platen in deze top 500. Op nummer 307 hoorde jij hem met Zij. En daarvoor begonnen we met 308. Ik leef en lach, Henk Benaar. Kriskros Amsterdam komt eraan op 306 met de zomer in mijn bol. Heel toepasselijk vandaag trouwens.
1: 306.

0: Weekend Day. Top 500. Overzicht.
1: Samen hebben ze drie platen in de top 500 staan. Corrie Konings en John de Bever. Je hoorde ze juist op 303 met een vriend voor het leven. Even na 9 uur begonnen we met Henk Bernard. En ik leef en lach op 308. 307, de niet gecancelde man Marco Borsato met Zij. Chris Cross Amsterdam en De Zomer in mijn Bol. Samen met Donnie trouwens ook nog erbij, hè? Je weet het. Hè? En André Hazes natuurlijk. Moeten we allemaal niet vergeten. Frans Bauer en blijf vanavond heel even bij mij. Vonden we op 305. Stop de tijd René Schuurmans op 304. En zojuist dus, zoals gezegd, Corrie Konings en John de Bever. Een vriend voor het leven. Samen hebben ze drie platen in de lijst. John de Bever staat er totaal met 11 in en Corrie Konings met 8. Dan de man die ook met best wel wat plaat in die 500 staat. Hier is Mart Hoogkamer en neem er één van mij.
0: 302.

0: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Ekkersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Hallo, waar gaan we

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op dit moment is er gelukkig nog weinig aan de hand op deze eerste Pinksterdag. Wel, vertraging in de Flevopolder. Dat heeft alles te maken met een evenement wat daar plaatsvindt. Wat opvalt daar is de N306 kamp richting Harderwijk. Voor Walibi Holland 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de N306 Harderwijk richting Kampen. Voor afrit Biddinghuizen staat ook een file van 4 kilometer. Dat kost je een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
7: Smit dakbedekkingen, uit best.
8: Ik heb de lente in mijn bol.
9: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes.

0: Roenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: De J&D.
3: J&D.
0: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de J&D Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Ziedewinde. Met J&D-DJ Lucas van Kessel. De J&D Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Jan Molenberg.
3: Op 1.

0: Ja.
1: Hij zal binnenkort weer met een nieuwe single verschijnen. Dat is volgens mij gepland eind juni. En ja, hij staat ook lekker in die lijst hoor. Met die prachtige platen van hem in de top 500. Jeffrey Heesen en Liefde voor Altijd. Voor mij dan weer het laatste half uur op deze zondag. Zonnige zondag, zullen we zeggen. Het Pinksterweekend straks na 10 uur Erik Kerkhoff. Maar we hebben eerst nog wat nummertjes voor je te gaan. Hier zijn Frans en Sineke. Die lag op jouw gezicht. 300.
2: 300.

0: Startje Ferry Lids vinden we terug op nummer 299. En over precies 2 weken, 5 juni, of is dat 3 weken? 2 weken, ja, maakt niet uit. Komt hij met echt een gigantische mooie nieuwe plaat samen met Jack. We kunnen er nog niet te veel over zeggen, maar houd het in de gaten. Op nummer 298 vinden we La Da Da, hier is Cloud.
1: 298.

0: Ja, het prachtige Pinksterweekend met het fantastisch mooie weer. En voor mij zet het er bijna op. En op deze zondag dan morgen vroeg ben ik weer bij je terug. Dus 8 en 10 uur. Op 301 begonnen we net na 9:30 met Liefde voor Altijd van Jeffrey Heijzen. Frans en Sineke, die lag op jouw gezicht op 300. In elk startje Ferry de Lids op 299. La da da, mon dieu, mon cloud, hoorde jij op 298. René Schuurman, dat is lekker man, 297. En zojuist de kilometervreters van Frans Duits. En dan de nummer 1 hit van vorig jaar. Hier is Jeffrey Heijzen en Charles Play met Laat mij nu alleen op 295.
1: 295.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Oh, it's snack time at Tropical Smoothie Cafe with new toasted snack rolls. The perfect sidekick to any smoothie. Add one for only $3.99. Take your pick from the Hawaiian Heat, Bacon Chipotle Chicken, or Turkey Bacon Honey Dijon. All rolled up and toasty. At participating locations, available for a limited time only. Try the new toasted snack rolls today at Tropical Smoothie Cafe. Eat some good!
4: Jack, wat vind je?

0: gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een dode bij een brand in een seniorencomplex in Den Haag. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping en het slachtoffer is de bewoner. Andere bewoners moesten door de brand hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel en een moskee. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Asielzoekers die vannacht in Groningen sliepen zijn weer terug in Ter Apel. Ze werden vanochtend in twee bussen teruggebracht. Het zijn er ruim 100. Die staan nu weer te wachten voor het aanmeldcentrum. Dat is nog steeds vol. De noodopvang in Groningen is de komende twee nachten ook open. Daar staan 175 bedden. Er zit niemand meer vast voor de spoorblokkade in Utrecht gisteren. Ondanks een verbod van de gemeente gingen 27 actievoerders van Extinction Rebellion na een sit-in op het station toch het spoor op. Ze werden daar al snel weer weggehaald en aangehouden. Toch was het treinverkeer een tijd lang verstoord. En op de A2 bij Abcoude heeft de politie een beginnende bestuurder van de weg gehaald. Hij was opgevallen omdat hij meer dan 40 kilometer te hard reed en vreemd rijgedrag vertoonde. Bij de blaastest bleek dat hij 10 keer zoveel had gedronken als mag. Behalve de snelheidsboete heeft de man ook een verplichte cursus aan zijn broek. En dan het weer van Weer Online. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm, met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan de stranden maakt een zeewindje het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op deze Pinksterdag. Maar op een aantal plekken wel vertraging door onder andere evenementen en werkzaamheden. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, kan ik beter zeggen. Op de parallelbaan staat 4 kilometer file met bijna een kwartier vertraging. Omrijden kan ook via de ring van Rotterdam. Verder is er een evenement in de Flevopolder. Daardoor flinke vertraging op de N306 Kampen richting Harderwijk. Voor Walibi Holland 5 kilometer met ruim een half uur oponthoud. De N309 Epe richting Dronten. Ook daar voor Walibi Holland bijna een half uur vertraging. En verder is het ook nog druk op de N709 Binninghuizen richting Elburg voor de aansluiting met N309. Ook hier bijna drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehands auto.
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
6: GTI, tweedehands.
4: Oh, zeg, zo wil je.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton, pure topklasse en bovendien zo voordelig. Dat vindt u echt nergens.
2: Zelfs de prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
1: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
3: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
4: Zo, Huubke hier.
5: Ja, hey, had ik ook de zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
4: Ja.
5: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
4: 13 juni. Helmond!
5: Ja, jongen.
6: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
7: Kom werken bij Van Happen Containers.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: JND. Dit hele Pinksterweekend op JND. De JND Top 500.
3: Radio JND.
2: Het beste van 10 jaar Radio JND.
3: Erik Kerkel.
4: Goedemorgen, 13 uur geweest. Tot een uur of 12 neem ik je mee met heel veel hits. We zijn bezig tot en met tweede Pinksterdag met de JND Top 500. De JND, hoor je thuis. Radio JND. 294.

0: jou alleen. Jannes hoorde je in de JND Top 500. Zoveel hits, hè.
1: Radio JND.
2: Het hele Pinksterweekend hoor je op Radio JND. De 500 beste nummers uit de JND-playlist. Dit is de JND Top 500.
1: Erik Kerkhoff.
0: Ja, die vindt het hartstikke leuk om je ook op deze stralende dag, in elk geval welkom te heten bij Radio JND. Ik moet eerlijk zeggen, ik zat gisteravond even buiten. En ik hoorde overal Radio JND schalken door de radio's. Ja, dat is dan wel gezellig, een beetje buurtgevoel heeft dat ook alweer. Ja, en als dat vandaag ook het geval is, ik mag het aannemen dat je lekker in de tuin gaat zitten. Op zijn minst. Misschien ga je wel naar het water of ga je nog andere gekke dingen doen. Als je Radio JND in de buurt hebt, dan ziet je dag er nog wat stralender uit. Aan de temperatuur kan het in elk geval niet liggen. Ik heb goede hits onderweg. Ja, ik noem wat namen. Jeffrey Hayes, Henk Dame, Corrie Koning, Stef Echo komt voorbij. Met andere woorden, de lijst der lijsten wat ons betreft. De JND Top 500. Tot aan tweede Pinksterdag, 6 uur 's avonds. Dan gaan we de pannen erop gooien, maar zover is het nog lang niet.
2: Radio JND 293.

0: Radio JND in de naam van single van inmiddels al meer ruim dan een jaar geleden. En ik weet nog wel dat we op allerlei feesten en partijen dat liedje echt overal lieten klinken. En gelukkig nog steeds. Daarvoor hadden we herinneringen van een graddame. Die kwamen we tegen op 293. Goedemorgen.
1: 291.

0: 23 jaar geleden was het al een hit voor deze heerlijke zanger. Henk Dame hoorde je op Radio JND.
1: JND, top 500.
0: En daarvoor hadden we Jeffrey Ezen met De Donker op nummer 291. Straks krijg je van mij natuurlijk nog een overzicht van wat we nou wel hebben gedraaid in het afgelopen uur. Want het gaat als een dolle, het gaat zo supersnel. En alle DJ's komen voorbij, dat vind ik ook wel gezellig. We zijn er met z'n allen. En ik kan je geheimje verklappen, volgens mij sluiten we het morgen af met een gezellig...

in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
1: Robby's Buitengewoon.
0: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
1: Robby's Buitengewoon.
0: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hoogeloon.
2: Bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Femmiddag! Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
1: Praxis.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: JND Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op aantal plekken vertraging deze Pinksterochtend. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 6 kilometer file met ruim een half uur vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Verkeer kan langs via de parallelbaan, maar daar heb je minimaal een half uur oponthoud. Beter is om om te rijden via de Ring van Rotterdam. Verder een vrachtwagen met pech op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. De rechterrijstrook is daar dicht en bij Loenen moet je rekening houden met 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En verder is het ook druk op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Dit heeft te maken met een evenement op het circuit. Er staat daar 4 kilometer file met een half uur oponthoud. En tenslotte is het ook druk in de Flevopolder. Ook daar is een groot evenement aan de gang. Vertraging zien we op de N306 van Harderwijk naar Kampen bij Walibi Holland. En op de N708 Biddinghuis richting Harderwijk. In beide gevallen heb je bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Schade.

0: 0800-7404.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: In dit geval met Miss Montreal 287 met Houden van Haten. Lekker zeg. We zijn bezig met de J&D Top 500. We hadden Stef Ekkel en Monique Smit nog net voor het verkeer en het nieuws. Wie heeft hier de grootste? Corrie Konings kwam voorbij, nog een keertje overdoen. Ja, en Corrie is weer helemaal opgebloeid. Ik zag onlangs dat ze weer een filmpje aan het opnemen was in de studio van Goldfinger. Dus er komt gewoon weer nieuw materiaal van eraan. Kijk, dat is in elk geval goed nieuws.
1: 286.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio JND Successchijf.

0: is gloednieuw. Je hoort hem hier op Radio JND. De fantastische, fijne single voor niemand minder dan Jeroen van Zelst in de Griekse Nacht. Oude hit van het Limburgse Merrekoor. Maar deze is leuker hoor, absoluut. Het is 10:45. Goedemorgen. Eerste Pinksterdag. Radio JND
1: 285.

0: Maar in de naam van... Jeffrey Hezen ging in het donker op nummer 291. En 290 was voor Henk Dame verboden liefde. Corrie Konings op 289. Nog een keertje overdoen. En Stef Ekkel, dat was dit die we tegenkwamen op nummer 288. Met Monique Smit. Wie heeft hier de grootste? Nummer 287 was voor Marten Hoogkamer in Miss Montreal. Houden van haten. Maxim Vroger in Billy Dans. Ik slaap in de kroeg. Was de single die we tegenkwamen op 286. Yves Berends hadden we als danst. En Ferry de Lid met Want Jij op 284. De Afro Brothers hadden we met John de West en Billy Dans. En Dans met Jou in Rutger van Barneveld. En Het is Nooit te Laat, hoorde jij hier op de zender. Ja, lekker hoor. De JND Top 500. Het is een optelsom van het afgelopen jaar. Wat hoorde je het meest op de radio? Wat werd het beste gewaardeerd? Nou ja, je hoort het dus tot de tweede Pinksterdag. Morgenavond, 6 uur. Vandaag is het dus de eerste Pinksterdag. Zonovergoten dag. En die genieten we met veel meer goede hits nog onderweg. Dus laat het maar gebeuren, zou ik zeggen. Ik heb er nog eentje in de duur. 281. Deze van Jeffrey Hezen opnieuw in de lijst met Nikita. Radio JND.
1: 281.

0: aan de Handelsweg.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.

0: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het nog steeds zo druk dat alleen kwetsbare mensen naar binnen mogen. Intussen is een groep van ruim 100 mensen die vannacht in Groningen sliepen weer terug in Ter Apel en zij staan buiten. Mocht vanavond blijken dat er voor mensen weer nachtopvang nodig is, dan kunnen die opnieuw terecht in Groningen. Voor de tweede keer in nog geen 24 uur is in Beverwijk een dode gevallen bij een verkeersongeluk. Vannacht reden er twee auto's op elkaar. Een vrouw overleefde dat niet. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Gistermorgen kwam een man om bij een botsing met een vrachtwagen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio is positief over een deal met Iran. Er zouden afspraken zijn gemaakt over onder meer het verlengen van de wapenstilstand en het heropenen van de Straat van Hormuz. Rubio zegt dat de wereld de komende uren misschien goed nieuws krijgt. President Trump was eerder ook positief over een deal. En honderden mensen doen mee aan de Step-Elfstedentocht, meldt Omroep Friesland. Ze zijn om middernacht vertrokken om 225 kilometer af te leggen op een step. Het is de 39ste keer dat deze tocht wordt georganiseerd. Er geldt een speciaal hitteprotocol. Zo moeten deelnemers genoeg drinken en zich goed insmeren. En dan het weer van Weer Online. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm, met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan het strand maakt een zeewind het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken op dit moment al. Op de A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk. Er ligt daar ook een auto

0: kop. Er staat een 5 kilometer file met een half uur vertraging. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via knooppunt Burgerveen over de A44. A16 dan, Rotterdam richting Breda. Tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk wordt daar aan de weg gewerkt. De weg is ook dicht. Verkeer kan er langs via een parallelbaan, maar houd daar rekening met bijna een half uur vertraging. Omrijden is verstandiger en dat kan via de westkant over de ring van Rotterdam. En een vrachtwagen met pech op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Die staat bij afrit Loenen. Er staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En een evenement in de Flevopolder zorgt voor veel vertraging op de N306. Van Harderwijk naar Kampen voor Walibi Holland. Bijna een half uur vertraging. En datzelfde geldt vanuit de andere kant van Kampen naar Harderwijk. Ook daar voor Walibi Holland een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: J&D. Dit hele Pinksterweekend op J&D. De J&D Top 500. Radio J&D. Het beste van 10 jaar Radio J&D. Erik Kerkhoff.
2: Inderdaad, Pinkster staat in het teken van de J&D Top 500. Tot een uur of 12 neem ik je graag aan de hand om deze zonovergoten eerste Pinksterdag.

0: feestelijkste weekend hoor je op Radio JND. De 500 beste nummers uit de JND playlist. Dit is de JND Top 500.
1: Erik Kerkhoff.
2: En hoe kleiner de cijfers, hoe groter de hits, dat is het mooie daarvan. Hè. Tot en met tweede Pinksterdag, 6 uur 's avonds, hoor je de populairste hits van Radio JND. Ja, je weet wat je van ons kunt verwachten, maar hoe dat nou precies in welke volgorde zit, blijf het volgen, dan hoor je dat hier vanzelf voorbij komen. Ja, en in het komende half uur Jeffrey Hezen, Snelle, Goldband en Gisby. In welke volgorde? Blijf het volgen, dan hoor je het zometeen hier op de radio. Dit is JND, oftewel jouw Nederlandse dag. En we hebben Robert van Hemert, die komen tegen op nummer 279. Want geld maakt niet gelukkig, zegt hij. Nou ja.
1: Radio JND
0: 279.

0: Jeffrey Hees, hij gaat binnenkort weer een prachtig openluchtconcert doen. Onlangs werden er nog vrijkaartjes weggegeven hier bij Radio JND. En ja, dat is ook voor hem heel bijzonder in Heeswijk Tinter, in een prachtig openluchttheater, dat mag gezegd worden. Dat was hem trouwens met Bailando. We kwamen hem tegen op nummer 278. Daarvoor Robert van Hemert en Geld maakt niet gelukkig. Het is een zonovergoten dag. Eerste Pinksterdag 2026.
1: 277.
2: Steeds vaker.

0: Ineens waren ze daar. Goldband en noodgeval. JND Top 500. Ja, dat is eigenlijk wel leuk, hè? De band bracht het nummer uit in 2022. Pas een jaar later werd het echt een hele grote hit op allerlei festivals. En inmiddels zijn ze, ja, zeer populair, kunnen we wel stellen. Dus ook wel een beetje een vreemde band, heb ik altijd het idee. Maar ja, als ze weer eens wat nieuwe materiaal uitbrengen, is dat altijd meer dan welkom. We hadden trouwens op nummer 277 Snelle en In Mijn Bloed. En Goldband dus op nummer 276 in de langste lijst van Radio JND. Elke Pinksteren doen we ieder jaar de JND Top 500. Wat voor hits hoor je dan voorbij komen? Ja, het is eigenlijk alleen maar mooier aan het worden. Want hoe kleiner de cijfers, hoe groter de hits. Dat beloof ik je bij deze. Een man die flink aan de weg aan het timmeren is, is meneer Giesbers. Ja, zo ken je hem waarschijnlijk niet, maar zo is hij wel. Hij is heel gewoon gebleven. Wij kennen hem ook als Gisby. Die man heeft een prachtige stem. Ik vind hem toch af en toe een beetje lijken op de oude hazes klinken. Ja, dan zeg ik niks te veel. Gelukkig komen we hem tegen in de lijst. Gisby dus, wat had jij van mij verwacht? Want ook dat is jouw Nederlandse dag. Goedemorgen. Tot een uur of 12 neem ik je mee.
1: Radio JND 275.

0: J&D Top 500.
1: J&D
0: Top 500.
2: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D
0: 274.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
2: De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
3: Dommel 18 grill en bar.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Daar is bij Leidschendam een ongeluk gebeurd. Er zijn nog altijd 3 rijstroken dicht. Houd rekening met ruim een half uur oponthoud. Omrijden kan via knooppunt Burgerveen over de A44. A12 Duitse grens richting Arnhem is druk. Voor Duiven 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan wordt er aan de weg gewerkt bij Rotterdam op de A16. Van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk is de weg dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je wel bijna een half uur vertraging. Sneller en beter is het om te rijden via de westkant van Rotterdam over de ring. En tenslotte is er ook een evenement in de Flevopolder op de N306 richting Walibi Holland. Heb je bijna op alle plekken daar ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Ondernemers opgelet.
13: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
14: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
15: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
16: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leiboomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
17: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
18: Kijk op fp2000.nl.

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: De J&D.
3: J&D.
2: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de J&D Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Ziedewinde. Met J&D-DJ Lucas van Kessel. De J&D Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Erik Kerkhoff.
3: Thuis.
2: Radio GND 273. Wat als ik...

0: Als ik wat mis. Bezig met de J&D Top 500. We hadden trouwens ook nog... Deze is voor jou. Proost, Jeroen van der Boom op nummer 274. En Jeroen gaan we nog tegenkomen met meer muziek in deze lijst. Daarvoor nog Gisby. Wat had jij van mij verwacht? Hits. Alleen maar hits. Ja, ik zit net door het lijstje te kijken voor het komende half uur. Daar heb ik bijvoorbeeld Frans, Django, Robert, Donny. Eigenlijk wel leuk, hè? Als je alleen de voornamen noemt, weet je al precies waar ik het over heb. Je hoort ze zo meteen hier op jouw Nederlandse dag.
1: 272.
2: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

0: dergelijke dit van Betty Kraft. Dit was de versie van Sineke. De nacht is nog zo lang op nummer 271. En ook Sineke komt met nieuw materiaal. Dus hou je radio in de gaten. Want je hoort hem het eerst op Radio J&D.
1: Radio J&D.
2: 270.

269.

0: vrolijk wilt maken, dan moet je dit liedje opzetten. Heerlijk. Robert van Hemert en Donnie, moet dat nou?
1: JND, top 500, overzicht.
0: Even kijken wat we het afgelopen uur hebben gedraaid. Op nummer 280, Sander Kwarten met Laat Me. 279 was voor Robert van Hemert. Geld maakt niet gelukkig. En Bailando van Jeffrey Hezen kwamen tegen op nummer 278. Sneller, 277 In Mijn Bloed en op 276 Goldband in een noodgeval. Nummer 275 was voor Gisby, wat had jij van mij verwacht? En Jeroen van der Boom, deze is voor jou op nummer 274. Danilo Kuijters doet het ook lekker. Wat als ik wat mis op 273? Het snelle met Reunie op 272. Sineke zojuist met De Nacht Is Nog Zo Lang en Raymond Hermans en Het Systeem op nummer 270. En een van de hits van dit moment, meteen al hoog in onze lijst, Robert van Hemert en Donnie, hoe heet dat nou? Nou, bezig met de lijst. Ik heb er nog een paar te gaan voor je, met een beetje geluk. En dat is Alles van Tino Martin op 267. Maar eerst een duet van een tweetal grootheden. Als ik alleen de voornaam zeg, dan weet je eigenlijk al genoeg. Want hier zijn ze, Frans en Django.
2: 268.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Haaswinkel. Na een grote brand op een industrieterrein in het Belgische Lanaken, net over de grens, waarschuwt de veiligheidsregio Zuid-Limburg voor neergekomen scherfjes van zonnepanelen. Kijk uit als je die oppakt, want ze kunnen scherp zijn. En was dan naar je handen, is de boodschap. Roedeeltjes kun je wegspoelen met water. Er is gisteravond een massale vechtpartij geweest op de Grote Markt in Breda. Tientallen mensen waren daarbij betrokken. Er werd onder meer gegooid met terrasmeubilair, glazen en wijnflessen. Er is iemand opgepakt uit België en de politie onderzoekt de reden voor de vechtpartij.

0: Opgegeven dat de massale aanval van vannacht een vergeldingsactie was voor een aanval van Oekraïne op de regio Luhansk, die nu in handen is van de Russen. Daarbij vielen ruim 20 doden. Bij de vergeldingsaanval vannacht op Kiev zijn 4 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. En een groep voetbalsupporters uit Senegal komt na maanden gevangenschap in Marokko vrij. De koning geeft ze gratie vanwege het islamitische offerfeest. De Senegalezen werden in januari opgepakt voor rellen tijdens de finale van de Afrika Cup tegen Marokko. De vlam sloeg in de pan toen een doelpunt van Senegal werd afgekeurd. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen: op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven staat 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A16, Rotterdam-Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, verkeer kan dan langs via de parallelbaan. Houd daar wel rekening met bijna een half uur oponthoud. Het is verstandiger en sneller om te rijden via de Ring van Rotterdam via de westkant. Verder de N59 die opvalt, knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee. Bij Den Bon is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N309 Epe richting Dronten voor Walibi Holland. Er is daar een evenement aan de gang in Biddinghuizen. Daar staat 2 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Specialistbrabant.nl.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
2: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
3: Ik wil sneller, snel.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
1: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: JND.
7: Dit hele Pinksterweekend op JND. De JND Top 500.
6: Radio JND.
7: Het beste van 10 jaar Radio JND.
6: JND. Koen van der Voorst.
8: En wat een eer dat we gewoon op deze zondag weer lekker verder tellen met de JND Top 500. Jeffrey Hezen komt eraan. Tina Martin na Samantha Steenwijk en Molten Kroes.
9: Bij JND hoor je tijd.
8: Op 266.
9: Radio JND.
8: 266.

500. J&A. Top 500. Bij J&A hoor je thuis. Radio J&A. 265.

0: Deze hoorde je bij Radio JND. En baby lekker ding te vinden dit jaar in de JND Top 500 op plekje 265.
1: Radio JND.
2: Het hele Pinksterweekend hoor je op Radio JND. De 500 beste nummers uit de JND playlist. Dit is de JND Top 500.
1: Koen van der Voorst.
0: Ja, ja, hallo. Het is zondag, de eerste Pinksterdag. En ja, die breng je door het hele Pinksterweekend met de JND Top 500 keihard aan. En mooi dat je erbij bent, dat je nog steeds aan het meetellen bent samen met ons. We tellen af richting tweede Pinksterdag, het einde van de middag. Dan zijn wij aangekomen, als het goed is, bij de nummer 1 in de JND Top 500. Dus ja, aan jou de vraag, blijf je erbij? Dat is eigenlijk de enige vraag, het enige ook wat belangrijk is. Voor het weer kun je eigenlijk gewoon op pad, kun je gewoon doen waar je zin in hebt. Maar ondertussen wel gewoon de radio lekker aanhouden op de JND Top 500. Dit half uur Sander Korte, Roel Pater, Gerard Joling, Raymond Hermans en Wessie Klein. En nog many, many more. En daarvoor blijf je lekker ingecheckt bij je vrienden van Radio JND. Wij zijn gebleven bij 264 in handen van Tino Martin dit jaar. Met zijn Mijn Liefste.
2: 264.

0: Zing dit hele Pinkster Weekend mee met de J&D Top 500.
1: Het weekend van J&D. Radio J&D.
0: 263.

0: water en ik leef mijn eigen leven draaiden wij in de J&D Top 500. Heerlijk, daarvoor nog Tino Martin en Mijn Liefste draaiden wij op 264. Zondagmiddag, dit is J&D, onderweg meteen een klein dansje van Raymond Hermans, Wesley Klein. Ken je die nog? Omlaag op 261. En op 260 vinden wij Marco Schuitmaker met Zomernacht in Griekenland. Ja, ik moet eerlijk zeggen, over die zomernacht in Griekenland hoef je voor het weer niet ver weg. Het hele weekend nog steeds lekker warm en wat is het heerlijk zeg. We moeten gewoon boffen met dit weekend, eerlijk is eerlijk. En dan ook nog eens een keer een lang XXL weekend door het Pinksteren. Wij tellen snel verder met 262.
1: 262.
0: In handen van Gerard Joling. Dit is Ga je met me mee in de J&D Top 500.

0: Tijdspaarfonds. Check je esmontage.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste plekken rijden het prima door deze eerste Pinksterdag. Op een paar plekken wel vertraging, onder andere op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. Het is druk bij Rotterdam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar wordt namelijk aan de weg gewerkt tussen het knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan. Alleen heb je daar een half uur vertraging. Omrijden is verstandiger via de westkant van Rotterdam over de ring. Verder is er druk op de N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis bijna 10 minuten oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daar is een evenement op het circuit aan de gang. Dat trekt veel bezoekers. Er staat voor Zandvoort 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Pidijko Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
7: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens rommel te laten gaan?
8: Ja.
7: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
8: 13 juni.
7: Helmond. Ja, jongen.
9: Ik heb de lente in mijn bol.
10: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg. Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.
4: Hoor je thuis.
0: Radio GNT. 259.

Raymond Hermans op 258 en daarvan nog op 259 Wesley Klein en het hele fijne chocolade. Dit is de J&D Top 500 op jouw zondagmiddag. Je vrienden van J&D hier. Een hele drukke studio vandaag. Ik bedoel, ja, iedereen is er gewoon bij om samen met jou het weekend te vieren. En dat doen we dus ook samen met de 500 allerbeste liedjes in de afgelopen 10 jaar Radio J&D. Straks hier om 2 uur Bart Smits gewoon. En daarna nog Peter de Graaf en nog veel meer. Dus kortom, blijf lekker hangen. Vincent, Peter Beense en Django Wagner zometeen hier in de lijst. Maar eerst stellen wij verder met 257. In handen van Sander Kwarten met Els Bakker samen. Dit is mijn hart helpt om jou.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio JND Successchijf.

J&D Top 500 zonder Jannes natuurlijk. Hè. Gas erop hoorde je op 256 en daarvoor nog op nummer 257. Mijn hart had om jou van Sander Quarten en Els Bakker. En de radio J&D Successchijf van Jeroen van Zelst hoorde je ook de Griekse nacht. Zo, het is bijna 1 uur. De J&D Top 500 gaat gewoon door met Donnie en René Froko. Bon gepakt zometeen. Ken je die nog? Django komt eraan als de zomer komt. Nou, ik moet eerlijk zeggen, die is al aangebroken. En eerst verder met nummer 255. In handen van Vincent met een hele mooie van hem. Dat je trots bent op mij.

Een overzicht dat we gedraaid hebben het afgelopen uur van de JND Top 500. Op 2.66 Samantha Steenwijk met Lotte Koers, slapen doen we s'nachts. Op 2.65 Jeffrey Hezen met Baby Lekker Ding. Op 2.64 Tina Martin, mijn liefste. 2.63 Sander Kwarten en Rauwe Pater en Ik leef mijn eigen leven. Op 262 hoorde je Gerard Joling, Ga je met me mee. Op 261 Raymond Hermans en Wesley Klein met Omlaag. 260 Marco Schuitmaker met Zomernacht in Griekenland. Op 259 Wesley Klein met Chocolade. Op 258 Raymond Hermans, Mij niet bellen. 257 Sander Kwarten met Els Bakker en Mijn hart huilt om jou. Op 256 Jaddas met Gas erop. 255 Vincent, dat je trots bent op mij. Op 2.54 Peter Beense, Alles draait om geld. En op 2.53 Django Wagner met Wondervrouw. Zo, nou, heerlijk toch? Zometeen tellen wij door met Donnie en René Vroger. En ook Django Wagner komt er nog een keer aan. Als de zomer komt, ga je zo horen in het vervolg van de JND Top 5.

0: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Na een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden vannacht overgebracht naar andere gevangenissen. De brand was niet in het extra beveiligde deel, waar onder andere Ridouan Taghi zit. Het blussen zorgde voor wateroverlast. De gevangenen konden daardoor niet meer naar hun eigen cel. Een klein deel kon in Vught zelf een andere plek krijgen. De politie onderzoekt wat de aanleiding is geweest voor een massale vechtpartij gisteravond in het centrum van Breda. Laat op de avond ging het mis op een terras. Zo'n 40 mensen raakten slaags met elkaar en gooiden met stoelen en glazen. Een man uit België is opgepakt. Hij zou zowel slachtoffer als verdachte zijn. Een metrostation in Brussel is gisteravond geëvacueerd nadat mensen niet lekker waren geworden. Er werd groot alarm geslagen. Zo'n 30 reizigers hadden moeite met ademen en werden meteen onderzocht. Twee moesten naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor ze onwel raakten. De Brusselse politie onderzoekt dat nog. En een nare ervaring voor 5 jonge kinderen die in rijen op voetbalkamp waren. Volgens Brabantse media ontdekten ze tijdens een spelletje diep in het bos een dode man. Daarop waarschuwden ze hun begeleidster. Die haalde de kinderen terug en liet ze met een hulpverlener praten. Ze wilden daarna allemaal het kamp toch afmaken. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt dan af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is gelukkig niet zo heel veel aan de hand op de weg deze eerste Pinksterdag. Op een paar plekken wel vertraging, onder andere op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Staat er 2 kilometer bij de grens met 10 minuten vertraging. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16 van Rotterdam naar Breda. Dat gebeurt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je bijna een half uur vertraging. Sneller en verstandiger is het om te rijden via de westkant van Rotterdam over de ring. Dan de N57 Rotterdam richting Middelburg, voor Helvoetsluis 10 minuten vertraging. En er zijn races op het circuit van Zandvoort en dat trekt veel bezoekers. Dat zien we op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Femmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
1: JND. Hele Pinksterweekend op JND. De JND Top 500.
8: Radio JND.
1: Het beste van 10 jaar Radio JND.
8: JND. Koen van der Voort.
9: En wij hebben ze, de 500 allergrootste van 10 jaar Radio JND in de Top 500. Met zometeen Django Wachter. Amar komt eraan. Eerst Donnie.

0: 252.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zeg, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
0: René Gap, zing het voor ze.

0: als de zomer komt op 2.51.
1: Radio JND.
2: Het hele Pinksterweekend hoor je op Radio JND. De 500 beste nummers uit de JND-playlist. Dit is de JND Top 500.
1: Koen van der Vorst.
0: Hoppatee, hoppatee. En we zijn goed op stoom, zeg. Geëindigd bij 2.51, dus Django Wagner en Damen op 2.52. Bon gepakt van Donny en René Vroger. Dit is Radio JND. Vandaag trouwens weer een mooie dag. Het wordt 26 of 27 graden. En Pinkster maandag kan het weer 28 of 29 graden worden. Dinsdag volgt nog een zomerse dag. Dagen daarna minder warm, maar blijft wel zonnig. Hey, dat is lekker zeg. Dit half uur, Stef Ekkel, altijd blijven lachen. Ook Jaman en Lange Frans en Frans Bauer na de playa. We houden gewoon lekker een beetje die zomer erin. Dat is altijd fijn, toch? Dus we hebben geen tijd te verliezen. Ook muziek van Amar komt er door aan met Billy Dans. En ook Stef Ekkel, wat heb ik nu toch weer gedaan? Gerard Joling, twee motten en nog allemaal veel meer. Hoor je in het komende uur van de JND Top 500. En ik moet je echt zeggen dat ik het mooi vind dat je erbij bent. En ik lees even in de JND WhatsApp dat er veel geluisterd wordt vanuit allerlei plekken in het land naar de Top 500 van Radio JND. Die nu verder gaat met nummer 250.
3: 250.
0: Voor Amar, dit is de Turk.

0: veel van weg zo.
1: Ja man, Lange Frans op 247. Het lijkt hier wel Ibiza. Vorig jaar stond het in de lijst op 259. En daarvoor hoorde je nog op 248. Stef Ekkel met Altijd Blijven Lachen. En Jeffrey Hayes op 249 met Jij. Dit is de J&D Top 500. Het beste van 10 jaar. Radio J&D met onderweg Amar, John West en Billy Dans. Ook Nerdus Lehmann komt eraan met zijn Marianne op 242 dit jaar in de lijst. Je gaat hem zo horen. En maar, ja ja. Voordat wij verder gaan met de J&D Top 500... moet er één man zeker nog gedraaid worden met zijn zomerse klanken. Dat is Frans Bauer, die we dit jaar op plekje 246 vinden met Na de Playa.

0: wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
1: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 45.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is holy. Uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar...
5: Robby's Buitengewoon.
6: Van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
5: Robby's Buitengewoon.
6: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
7: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: JND Verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Benelux. 10 minuten vertraging, dat zijn omrijders voor de werkzaamheden op de A16. Op de A16 Rotterdam-Breda op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is dicht voor werkzaamheden. Kwartiertje vertraging op de N201 Hoofddorp-Zandvoort. Bij Zandvoort 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Eruit, wat erin, ja zo gaat die goed.
12: En wat doen we met het bouwafval?
13: Container Nederland,
12: oh ja.
13: De bouw.
14: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
15: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
14: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Ekkersrijd.
15: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.

0: onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
1: Ik heb zo'n afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
2: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
3: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels.

0: Zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doe je goed. Vibra.
3: JND.
4: JND
3: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de JND Roadshow bij het dorpsfeest 60 jaar Zie de Winden. Met JND-DJ Lucas van Kessel. De JND Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Koen van der Vorst.
4: Thuis.
3: Radio GND 245.

0: op 244. Wat heb ik nu toch weer gedaan?
1: JND.
0: Top 500. Daarvoor op 245. Amag, John West, Billy Dansen, de koning van de nacht. Op misschien wel het warmste weekend van het jaar. Tijdens het Pinkster Weekend. De JND Top 500. Met onderweg nog Raymond Hermans, Diamant. Jan Smit ook. En de drie J's. Die man is verliefd. En Amag nog een keer. Met te makkelijk verliefd. Veel Amag trouwens dit uur in de lijst. Onder andere de Turk uit de kroeg. Zojuist met de koning van de nacht. En zo dadelijk nog met te makkelijk verliefd. Ja, en wat er dan nog verder aankomt, dat hoor je straks allemaal bij Bart Smits na twee uur. En Peter de Graaf is er straks ook nog. Dus we tellen gewoon lekker door met die hele fijne JND Top 500. Waar heb jij de lijst aan staan? Je mag het laten weten. Dat kan via 0857609936. Vinden we altijd leuk om even te horen. Wij gaan verder met twee motten. Ja, en als ik over twee motten praat, dan weet je gewoon dat die van Gerard Joling komt, toch? Dit jaar te vinden op 243. Gerard Joling, nu in de JND.

0: 500.
1: J&D.
0: Top 500.
2: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D. 242.

0: hele Pinksterweekend op Radio JND. De JND Top 500.
1: Bij JND hoor je thuis. Radio JND
0: 241.

Raymond Hermans. Afgelopen vrijdag is de nieuwe single van Raymond Hermans uitgekomen. Mag ik dat noemen? Een toch wel een soort van feestplaat. In plaats van misschien de gevoelige liedjes die hij ook regelmatig maakt. Ja, deze diamant is ook gewoon heel erg fijn voor de zondagmiddag. En vonden we dit jaar in de J&D Top 500 op 241. Zo meteen krijg je een klein overzicht van wat we gedraaid hebben dit uur. Maar eerst, de mannen uit Volendam. En dan nog gecombineerd ook nog eens een keer. Ja. Als ik het dan heb over zomer, vandaag opnieuw een graad of 29... dan moet deze plaat eigenlijk ook zeker wel gedraaid worden een keer. Hij staat in de J&D Top 500. Ik heb het over Jan Smit en de 3J's. Ze vinden hun met Die Man is Verliefd op plekje 240. In de lijst der lijsten, dit hele Pinksterweek.

0: J&D Top 500 Overzicht. Wat hebben wij gedraaid het afgelopen uur J&D Top 500? Nou, we begonnen op 252 met Donnie en René Vogel met Pon gepakt. Op 251 hoorde je Django Wagner Als de zomer komt. Op 250 Amar en de Turk uit de kroeg. Op 249 Jeffrey Hezen met Jij. Op 248 Stef Ekkel met Altijd blijven lachen. Op 247 Ja man, een lange Flans. Lange Frans. Het lijkt hier wel Ibiza. Op 246 hoorde je Frans Bauer en Na de Playa. Op 245 Amag, John West, Billy Dans, de koning van de nacht. Op 244 hoorde je Stef Ekkel, Wat heb ik nu toch weer gedaan? 243 Gerard Joling en Twee Motten. Op 242 hoorde je Nederlands Leeman, Marianne. 241 was voor Raymond Hermans en Diamant. En op 240 hoorde je Jan Smit en de Drie J's. En Die man is verliefd. En zojuist op 239 nog muziek van Amag en de enige echte Te makkelijk verliefd. Nou, dat allemaal dit uur gedraaid in de J&D Top 500. En ik heb goed nieuws voor de fijnproever en de liefhebber van deze fijne lijst. Want ja, zo meteen na twee uur gaat hij door met Bart Smit. Hij telt door met onder andere Alex, Robater, Jaman en nog veel meer. Dus mijn advies aan jou is, blijf lekker hangen op deze eerste Pinksterdag in de enige echte lijstenlijsten. De J&D Top 500. Fijne zondag. Top 500.
1: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert.

0: aan de Handelsweg.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat het
2: goed staat. Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijt en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Israël heeft Nederland nog geen excuses gemaakt voor de behandeling van de flotilla-activisten. Minister Berendsen had daar wel bij de ambassadeur om gevraagd, zei hij in Buitenhof. De hulpvloot voor Gaza werd door Israël tegengehouden en opvarenden, onder wie ook Nederlanders, werden hardhandig aangepakt. In de gevangenis in Vught is gisteravond brand geweest en daardoor konden zo'n 130 gevangenen niet meer slapen in hun eigen cel. Ze zijn vannacht naar andere gevangenissen gebracht. Volgens de directeur was dat een hele klus. Het gaat niet om gevangenen in het streng bewaakte deel, waaronder meer Tachi en Holleder zitten. In Garden Grove bij Los Angeles is een kaart gepresenteerd.

0: chemisch materiaal ontploft. De tank is te heet geworden en wordt al dagen gekoeld door de brandweer. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Op de kaart is te zien dat gebouwen tot honderden meters ver kunnen verdwijnen. En het is zomers en dus is het druk naar en op de stranden. Op de wegen naar Scheveningen bijvoorbeeld is het filerijden, weet het AD. Eenmaal op het strand willen veel mensen de zee in. Maar dat is niet verstandig, zeggen experts. Het water is nog erg koud. De kans is groot dat je dan tijdens het zwemmen kramp krijgt. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en dan koelt het af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. De mensen die maken gebruik van de omleidingsroute voor de afgesloten A16. De A16 is deels dicht vanuit Rotterdam naar Breda, de hoofdrijbaan. Daardoor file op de parallelrijbaan van knooppunt Ridderkerk 4 kilometer en een half uur vertraging. Ook file op de N201, Hoofddorp Zandvoort. Strandgangers en DTM-liefhebbers staan daar samen in de file bij Zandvoort. 5 kilometer en 20 minuten vertraging. En op de N280 München-Gladbach-Roermond bij de aansluiting met de A73 3 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: J&D.
5: Hele Pinksterweekend op J&D. De J&D Top 500.
4: Radio J&D.
5: Het beste van 10 jaar Radio J&D.
4: J&D. Bart Smit.
6: Aanbeland bij nummer 238. Zanger Alex en Mag ik naar je kijken. En zometeen Robert Pater met El Bandido op plaats 237.
4: Bij J&D hoor je thuis.
6: Geniet van je Pinksterweekend.
4: Radio J&D.
5: 238.

Denk jij wat ik denk? Vraag je je ook af welk liedje dat er op nummer 1 staat? Nou, ik in ieder geval wel. We zijn inmiddels over de helft van deze fijne lijst. De Radio J&D Top 500. Met zojuist op nummer 237. Robert Pater en El Bandido. En daarvoor 238. Zanger Alex en Mag ik naar je kijken? De lijst die gaat straks verder met Vincent en Henk Dissel. Het is tenslotte weekend, dus proost. Die vinden we dan ook terug op nummer 234. Ik zou zeggen, trek even een flesje bier open. Lekker in de tuin. Zonnetje erbij. Nou, ik weet het wel. Goed, dat is dus de nummer 234. Proost op nummer 235. Django Wagner en Als ik het anders zou doen. En ja, voordat we aan de 235 kunnen beginnen, heb je eerst nog 236 van me te goed. Daar vinden we Ja Man als twee druppels water. En goed, laten we hopen dat het niet gaat regenen. Zonnetje erbij.

Het is een extra lang weekend, dus ik zou zeggen proost. Vincent en Henk Dissel bevonden ze terug op nummer 234. Zometeen nummer 232, Wesley Klein, dichtbij me. Na Davina, Michelle en Snelle, 17 miljoen mensen. En dat liedje vinden we terug op 2.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dobbel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
5: Bedrijf of personenauto?
6: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
7: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
6: En gratis vervangend vervoer.
7: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
6: Industrieweg 27 in Oorschot.
8: Ik heb de lente in mijn bol!
9: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes,

0: Roemrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Waar heb je last van?
1: Koorts. Oranje koorts.
3: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: JND Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan files op de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 4 kilometer, 10 minuutjes vertraging. Dat is de alternatieve route voor de deels afgesloten A16. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda is deels dicht, de hoofdrijbaan. Op de parallelrijbaan momenteel 4 kilometer file bij knooppunt Ridderkerk met 20 minuten vertraging. N201 Hoofddorp Zandvoort, kwartiertje vertraging bij Zandvoort. En 10 minuten extra op de N280 Mönchengladbach-Roermond bij de aansluiting met de A73. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Fanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
8: Schade.

0: 4.
1: Dommel 18.
2: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18, grill en bar.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
7: De J&D.
8: J&D.
7: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de J&D Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Ziedewinde. Met J&D-DJ Lucas van Kessel. De J&D Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bart Smits.
8: Thuis.
7: Radio GNT 231.

vergooien en geluk in alles. Nou ja, als je terug bent te vinden op nummer 231, dan mag je wel spreken van geluk. Zometeen nummer 228 in de lijst, Corrie Konings. Ik wil een man op nummer 229. Marco Borsato en Treintje Oosterhuis met Wereld zonder jou. Eerst nummer 230, Dennis van Dam en Zaterdagavond. Na een week.

500. J&D. Top 500. Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D. 229.

Corrie Konings en Ik wil een man. Dat liedje vonden we terug op nummer 228. En daarvoor de 229 uit de lijst. Marco Borsato en Treintje Oosterhuis met Wereld zonder jou. De Radio J&D Top 500. Die gaat straks verder met nummer 226. Daar vinden we Frans en Sineke. Eén nacht met jou. Eerst nog nummer 227. Ja man, en Al ben je voor een dubbeltje geboren.

0: Hans en Sineke met één nacht met jou.
1: JJND Top 500 Overzicht.
0: Het is weer tijd voor een overzicht. We begonnen dit uur met nummer 238. Zanger Alex, mag ik naar je kijken? En op 237 Robert Pater en El Bandido. Ja man, met Als twee druppels water vonden we terug op nummer 236. En op 235 Django Wagner met Als ik het anders zou doen. Op nummer 234 Vincent en Henk Dissel met Proost. En op nummer 233 Davina Michelle samen met Snelle en 17 miljoen mensen. 232 Wesley Klein, Dicht bij me. En op nummer 231, daar vonden we Frank Verkooyen met Geluk in alles. Dennis van Dam met Zaterdagavond op 230. En op 229, Marco Borsato en Treintje Oosterhuis met Wereld zonder jou. Corrie Konings, Ik wil een man, dat liedje vonden we terug op nummer 228. En op nummer 227, Ja man en Al ben je voor een dubbeltje geboren. Frans en Sineke op nummer 226 met Eén nacht met jou. Heb je de nummer 225 nog van me te goed? Stef Eckel en Jammer dan.
1: 225.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. In Turkije probeert de politie het hoofdkantoor van de oppositie te ontruimen. Getuigen zeggen dat agenten het gebouw bestormen en traangas afvuren. Binnen zit oppositieleider Özal. Afgelopen week besliste een rechter dat hij moet aftreden. En dat wordt gezien als een politieke uitspraak waar president Erdogan achter zou zitten. Veel mensen pakken het mooie weer aan om een dagje naar het strand te gaan, maar op sommige plaatsen lukt dat niet meer met de auto. Zo zijn de parkeerplaatsen in Scheveningen en Kijkduin helemaal vol. En daarom doet de gemeente de volgende oproep: kom met de fiets, scooter of het openbaar vervoer naar het strand. De grote brand in België is uit. Wij hadden er ook last van, want de brand woedde op een industrieterrein net over de grens bij Maastricht. En stukjes zonnepaneel zijn terechtgekomen in het zuiden van Limburg. Doe dus voorzichtig als je buiten bent en als je er een ziet, kun je hem gewoon in de prullenbak gooien, zegt de veiligheidsregio. Een beladen tenniswedstrijd op Roland Garros. Een Oekraïense moest tegen een Russische en won, vlak na de grote raketaanval op Kiev. Een raket kwam neer vlakbij het huis van haar ouders. Na afloop zei ze dat het de moeilijkste wedstrijd van haar leven was en ze weigerde om de hand te schudden met haar tegenstander. Het weer nu van Weer Online. En over het weer kunnen we kort zijn, want het is zonnig, droog en lekker warm op deze eerste Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En dat lekkere weer is ook de komende 2 dagen niet weg te slaan. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16 Rotterdam-Breda. De hoofdrijbaan is dicht, daardoor op de parallelrijbaan tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Je zou kunnen omrijden via de westkant van Rotterdam, waar het niet dat er een ongeluk is gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Vlaardingen-Oost. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, staat 8 kilometer file, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: Zo, Huub hier.
6: Ja. Hey, heb je ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
5: Ja.
6: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
7: 13 juni.
5: Helmond!
6: Ja, jongen.
8: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
9: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting.

0: en 10 jaar garantie. Luna Glastinting. Al 25 jaar een begrip.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
0: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: J&D. Dit hele Pinksterweekend op J&D. De J&D Top 500.
7: Radio J&D.
6: Het beste van 10 jaar Radio J&D.
7: J&D. Bart Smit.
8: De Radio J&D Top 500 gaat zo meteen verder met nummer 223. Raymond Hermans en Wesley Klein. Stapje naar Marco Schuitmaker en vergeef me.

0: JND Top 500.
1: We zitten er op dit moment nog steeds midden in de Radio JND Top 500. Met zojuist op nummer 223 Raymond Hermans en Wesley Klein met Stapje. En daarvoor Marco Schuitmaker, Vergeef me, op nummer 224. De lijst der lijsten. Die gaat zometeen verder met Macht Hoogkamer op nummer 220. Ik spaar geen centen. Gaat het deze zondag toch weer over geld? En daarvoor nummer 221. Wesley Bronkhorst zit liever hier dan thuis. Voor het zover is, eerst de nummer 222. En daar vinden we terug Arman en Ben ik te min.
2: 222.

doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

500. Radio 21.

0: energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
1: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
4: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You and me.

0: 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
1: J&D Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Vlaardingen-Oost houden daar 2 rijstroken dicht. Er staat 8 kilometer file vanaf Den Hoorn, een uur vertraging. Een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is de hoofdrijbaan dicht. File staat op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk en is 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
4: JS Montage.
5: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Jouw Nederlandse dag.
1: Bart Smit.
11: Bij J&D hoor je thuis.
10: Hoor je thuis.
11: Radio J&D.
1: 217.

René Schuurmans met maar liefst 9 noteringen in de Radio J&D Top 500. Je hoort hem zojuist met 217. En hey, doe niet zo sexy. De J&D Top 500 die gaat zo meteen door met Wolter Kroes. Haal alles uit het leven. Na nummer 216, dit is Stef Eckel en Word Nooit Verliefd.

Lotte Kroes en Haal alles uit het leven. Dat liedje vonden we terug op nummer 215. Straks op nummer 213, Doe maar. En sinds een dag of twee. Ook Suzanne Freek ga je horen op 212 met 100 keer. Voor het zover is heb je eerst nummer 214 nog van me te goed. Wesley Kijn samen met Monique Smit en Mooier.

0: J&D Top 500 Overzicht.
1: Lijkt me een goed idee. Op nummer 224, daar begonnen we mee. Marco Schuitmaker en Vergeef Me. Op 223, die komen we meteen achteraan. Raymond Hermans samen met Wesley Klein en Stapje. Op nummer 222, Armal en Ben Ik Te Min. En op 221, Wesley Bronkhorst Zit Liever Hier Dan Thuis. Op nummer 220, Macht Hoogkamer, Ik Spaar In Centen. En Django Wagner met Mijn Lieve Schat. Die vonden we terug op nummer 219. 218, Suzanne Freek samen met Snelle en De Overkant. En René Schuurmans met Hey, Doe Niet Zo Sexy op nummer 217. Nummer 216, die was voor Stef Eckel, Word Nooit Verliefd. En nummer 215, Wolter Kroes, Haal Alles Uit Het Leven. Op nummer 214, Wesley Klein en Monique Smit, Mooier Dan Mooi. En Doe Maar met Sinds Een Dag Of Twee op nummer 213. Zojuist hoorde je Suzanne en Freek met 100 keer. En dat was nummer 212 uit de lijst. Heb je er voor dit uur nog eentje te goed? En dat is nummer 211, Wolter Kroes en Ik Ben Je Prooi. Ik ga een stokje overdragen aan Peter de Graaf. Ik wens je nog heel veel plezier met deze mooie lijst. En geniet van het Pinksterweekend en hopelijk spreek ik je morgen. De laatste dus voor dit uur, die is voor Wolter Kroes, Ik Ben Je Prooi. En dat is nummer 211.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss of geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Ik heb de lente in mijn bol.
0: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: Groenrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel.

0: truckspecialistbrabant.nl.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. In Turkije is het hoofdkantoor van de oppositie bestormd door de politie. Oppositieleider Özel en partijleden verzetten zich hevig. Maar uiteindelijk is Özel toch naar buiten gekomen. Afgelopen week kreeg hij van de rechter te horen dat hij moet opstappen. Hij weigert en noemt het een staatsgreep. Een spoor van vernieling op een begraafplaats in Zwolle. Daar zijn meerdere graven omvergereden door een bestelbusje en niemand weet wie dat heeft gedaan. De politie had de daders te vinden op camerabeelden van buurtbewoners. De vernielingen zijn hard aangekomen bij families die daar iemand hebben liggen. In Pakistan is een aanslag gepleegd op een trein met militairen en hun familie. Ze waren op weg voor een vakantie. Een auto ramde de trein en ontplofte. Er vielen zeker 24 doden en veel gewonden. De aanslag is opgeëist door een terreurgroep die al vaker treinen heeft aangevallen. En Ajax heeft het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. Het speelde tegen FC Utrecht voor een plek in de Conference League. En heeft die laatste strohalm ook gepakt. Daar waren wel penalties voor nodig, want na de verlenging stond het nog altijd gelijk. Na de wedstrijd gingen de supporters met elkaar op de vuist. De ME greep in. Het weer nu van Weer Online. Het is zonnig, droog en lekker warm op deze Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En het lekkere weer is ook de komende 2 dagen niet weg te slaan. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kwartier vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A16. De hoofdrijbaan van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is dicht en daardoor file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer en een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Eruit, kozijntje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
6: En wat doen we met het puinafval?
7: Container Nederland.
6: Mooi, ja.
8: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.

0: mee. Grillsbedrijf Palmarius.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Gek op

0: Pinksterweekend op JND. De JND Top 500.
1: Radio JND.
0: Het beste van 10 jaar Radio JND.
1: JND. Peter de Graaf.
2: Ja, een hele goede middag. Het is vandaag zondag, eerste Pinksterdag. Een heerlijke dag. Het is mooi weer. En je bent getuige van de Top 500.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: Met nu Samuel Wilte.
1: Radio JND.
2: Hier is Dansen met de Duivel.
0: 210.

0: onze dag met Lieveling Moet Dat Nou. En dan nu is het de hoogste tijd geworden. De successchijf voor deze week.
1: De Radio JND successchijf.
2: De Radio JND successchijf.
1: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio JND successchijf.

gedaan. 208 op de lijst. Je hoorde Douwe Bob samen met Mo. En nog even blijven. Je bent getuige van de top 500 op jouw Nederlandse dag met nu Tino Martins.

0: top 500.
1: J&D.
0: Top 500.
2: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.
0: 206.

0: Ja, 205, Jannes. En hoe zit het nou met jou?
1: JND, top. Top 500.
0: Ja, de hele dag zijn we al bezig met de top 500. Mocht je zojuist ingeschakeld zijn. Dit is de absolute top 500 van jouw Nederlandse dag. Gisteren begonnen. Morgen met een hele mooie nummer 1. Ik hou het nog even geheim. Maar we gaan het morgen allemaal beluisteren. Vandaag eerste Pinksterdag, zondagmiddag. Hé, hey, kijk eens naar buiten. Kijk eens naar buiten. Het zonnetje straalt, hè. Heerlijke muziek op je radio. Wat willen we er weer? Misschien zit je wat buiten. Misschien ga je vanavond barbecuen. Maakt allemaal niet uit. Hé, hey, de lijsten, lijsten. Wij gaan verder. Met nummer 204 in de lijst. Het leven, Dan Sirtaki. Hier is Club 3.
1: 204.

0: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 5 kilometer en 10 minuten vertraging. De alternatieve route voor de deels afgesloten A16. De hoofdrijbaan van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is dicht. De parallelrijbaan tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk, 4 kilometer file en een half uur vertraging. A12 Arnhem-Duitsland vanaf knooppunt Ouddijk, 20 minuten oponthoud door de grenscontroles. En op de N247 Hoorn-Amsterdam, werkzaamheden bij Monnikendam, 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels, maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
8: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
9: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
2: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
3: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
4: Tweedehandsauto!
3: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij! Heb je niet wat snellers?
3: Oké, komt-ie.
4: GTI, tweedehands!
3: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robby's Buitengewoon.
1: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
0: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: Een stapje naar links en een stapje naar rechts. Mambo, hoorde je Dans op de Mambo. Django wacht nog op 199. Daarvoor Wesley Bronkhorst en Busy op 200 met Hey Grap.
1: 198.
0: En op 198 de lijst? Ja, daar vinden we dan Robert Waterje.

0: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy Kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Pideiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideiko.nl en neem contact op. Pideiko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideiko.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. In Turkije is oppositieleider Özal met geweld uit zijn hoofdkwartier gehaald. Hij had zich daar verstopt na een bevel om af te treden en hij noemt dat een soort staatsgreep. De politie bestormde het gebouw, partijleden verzetten zich, maar uiteindelijk kwam Özal toch naar buiten en leidde een protestmars naar het parlement. In Amersfoort is een vrouw aangerand. Het gebeurde vannacht toen ze naar huis fietste, schrijft RTV Utrecht. Ze werd achtervolgd door een man die eerst haar keel dichtkneep en daarna aanrandde. Hij sloeg op de vlucht toen twee fietsers voorbij kwamen. De politie heeft nog niet met ze gesproken, maar wil dat wel. In het stadion van FC Volendam is een vechtpartij geweest. Supporters van Ajax en FC Utrecht gingen na afloop van de wedstrijd met elkaar op de vuist. De ME haalden ze uit elkaar. De wedstrijd werd gewonnen door Ajax, dat daarmee Europa ingaat. En daarmee is het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. En het winnende liedje van Bulgarije op het Songfestival bestormt de hitlijsten. Bangaranga van Dara staat al in 4 landen op nummer 1, in Duitsland bijvoorbeeld en ook in Zweden. Nederland lijkt iets minder gecharmeerd van Bangaranga. Het staat hier op nummer 54. Het weer nu van Weer Online. Het is tussen de 22 en 28 graden en er is overal zon. De komende dagen is het ook prachtig lenteweer. Woensdag zitten we even in een dip, maar dat is maar één dag. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Daardoor 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk met een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat de file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk en is 4 kilometer. De hoofdrijbaan is daar dicht. N200 Zandvoort-Haarlem. 10 minuten vertraging tussen Zandvoort en Bloemendaal. En werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
2: rolcontainernederland.nl.
3: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert aan uw auto komen? Juist, Schoenmakers in Sint-Doederode.
4: Passie voor uw auto en de service is uniek.
3: Ga voor onderhoud, reparatie en verkoop naar
4: Schoenmakers Autotechniek.
3: Aan de Handelsweg.
5: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hele Pinksterweekend op J&D. De J&D Top 500.
10: Radio J&D.

0: zit je ook alweer?
1: 193.
0: En op 193 vinden we dan Marco Bossato. Helemaal terug van weg geweest. Hij komt met regelmaat voorbij hier op jouw Nederlandse dag. JND. Nu in de top 500 vinden we hem op 193. Je zijn dromen zijn bedrog.

0: Zing dit hele Pinksterweekend mee met de J&D Top 500.
1: Het weekend van J&D. Radio J&D.
0: 191.

0: Zojuist kunnen we luisteren, Yves Berendsen op 192 met Vandaag ben ik van jou. Nu op 191 aangekomen, Raymond Hermans en Maximaal. Zomers Klank op 190, hier is Jeffrey Heesen.
1: 190.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: GND Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging in de vorm van 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam. De hoofdrijbaan van de A16 is dicht vanuit Rotterdam naar Breda voor werkzaamheden. Daardoor 4 kilometer file voor knooppunt Ridderkerk met een half uur vertraging. En op de N200 Zandvoort-Haarlem 2 kilometer file bij Bloemendaal 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op in zon.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Ik heb de lente in mijn bol.
2: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: Rijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2.

0: Ja, dan zijn we nog steeds mee bezig met de top 500 van de absolute kelder van de lijst tot de onbetwiste nummer 1. Dit is de 500 met zojuist Jeffrey Hayes op 189 met Blijf Nog Even Open. Robert Pater op 188 met Gina. Jeffrey Hayes, die overigens ook nog in de lijst te vinden is op 190 met Pino Colada. Zojuist ook kunnen beluisteren. Aangekomen op nummer 187. Hier is Jeffrey Hayes weer erom met Brace. En voor mij alleen
1: 187.

0: JND Top 500 Overzicht.
1: Ja, het overzicht van de afgelopen twee uur. Even vanaf 4 uur begonnen we met Rutger van Barneveld en Helena 2.0 op 196. 195 in de lijn, Django Wagner en New Timeless, Where is the Love? 194, Chris Bauer, hoe heette dat liedje ook alweer? 193, Marco Borsato, Dromen zijn bedrog. 192, Giet Berendsen, Vandaag ben ik voor jou. Maximaal gingen we met Raymond Hermans op 191. Jeffrey Hees en Pina Colada vonden we op 190 in de lijst. 189, wederom Jeffrey Hees en blijf er even open. Robert Pater en Gina op 188. Wederom Jeffrey Hees en Brace. Van mij alleen op 187. 186, Django Wagner en Nelis Leeman. Vanavond gaan we naar de kroeg. Justin de Wild, de zomerhit van 2026. En Cheerio op 185. En je luistert op 184, Robert Pater. En jaren komen en jaren gaan. Ik wens je een hele fijne zondagmiddag toe. En doe het rustig aan. En vanavond misschien je barbecue aan. Ik ga je achterlaten met de nummer 183. Chris Cross Amsterdam, Krantje Papa en Tabita. Hier is een moment zonder jou.
0: 183.

0: Koning Keizer Admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
1: Grintkeizer.nl.
0: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
2: Zo, Huubke hier.
3: Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
2: Ja.
3: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
4: 13 juni.
2: Helmond!
3: Ja, jongen.
5: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio JND. Twee sluizen bij IJmuiden zijn voorlopig buiten gebruik door een storing. Het verkeer kan er niet overheen en schepen moeten door andere sluizen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang het allemaal gaat duren en komt na het Pinksterweekend met meer informatie. Inwoners van Madrid zijn het helemaal zat. Ze zeggen dat ze de huur niet meer kunnen betalen en zijn daarom massaal de straat op gegaan. De organisatie van het protest heeft het over zeker 100.000 mensen. Madrilenen betalen de hoofdprijs voor de huur, soms wel driekwart van wat ze verdienen. President Trump wil geen haast maken met het akkoord met Iran. Gisteren zei hij dat het zo goed als rond is, maar hij wil alles goed aanpakken en geen fouten maken, zegt hij nu. De zeeblokkade blijft daarom voorlopig nog van kracht, tot alles is beklonken en getekend. En het is afgelopen voor trainer Ron Jans, want die zat vandaag voor de laatste keer op de bank bij een profclub. Hij speelde met FC Utrecht tegen Ajax en verlaat het voetbal met lege handen. Ajax won en dat betekent dat Utrecht niet Europa ingaat. Jans is toch dankbaar. Het was een voorrecht om deze job zo lang te mogen doen, zei hij. Het weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen 25 tot 28 graden. En de zon schijnt uitbundig. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
7: Bedrijfs- of personenauto?
8: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
7: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
8: En gratis vervangend vervoer.
7: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
8: Industrieweg 27 in Oorschot.
9: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: De JND Top 500.
15: Radio JND
2: 182.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: hele Pinksterweekend op JND. De JND Top 500.
1: Radio JND.
0: Het beste van 10 jaar Radio JND.
1: Paul van Hout.
2: En met Smoren Verliefd van Snelle op nummer 182 gingen we verder met de JND Top 500. Eet smakelijk en een goede avond.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: Leuk dat je luistert.

0: beste hit. Tot morgenavond in de J&D Top 500. Met de volgende single van Marlane nu. En Wat ben ik gek op jou.
1: 179.

0: 78.
1: Je haalt me bij.

0: mooie notering op 178 vonden we Anton en misschien wel een van zijn leukste liedjes heette Hallo. Welkom bij de J&D Top 500 tijdens de Pinksterdagen. Met nu een van de eerste singeltjes van Raccoon op de Nederlandse Tour. Dit is Het is al laat toch?
1: 177.

gevoelige hit van Raccoon. En het is al laat, toch? Nou, dat valt op zich best mee, maar in principe is het nooit te laat voor een hit van Henk Wijngaard. Dit is Met de Vlam in de Pijp.

0: je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl. Top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl. Onderdeel van MH Cars BV.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Schade

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Zo, waar is het warm?
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
7: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes?

0: Lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De J&D Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de J&D Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Ziedewinde. Met J&D-DJ Lucas van Kessel. De J&D Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995 Entertainment.

0: veel gedraaid. Dre Hazes en Mart Hoogkamer.
1: JND Top 500.
0: En het is maar dat je het weet, hè, knoop het goed in je oren. Want zij is van mij een mooie notering voor dit tweetal op nummer 175. Leuk dat je luistert. Het is 6:30 geweest op Radio JND. Dat alles op eerste Pinksterdag. Geniet lekker van de muziek en van de noteringen hier. Tot 7 uur, Paul bij je met een man nu op 174. Die heeft wat te verduren gehad. Hij werd onlangs vrijgesproken. En daarom is de titel van deze hit heel toepasselijk voor...

0: De J&D Top 500.
1: J&D
0: Top 500.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D
0: 173.

0: Waagder was hij weer. En hitnotering voor Django Waagder. Liefde genoteerd, 173. Hey, weet je wat, we laten heel even de top 500 voor wat het is. En we kijken even naar de successchijf voor deze week. Dit is Jeroen van Zelst.
1: De Radio J&D successchijf.
2: De Radio J&D successchijf.
1: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio J&D successchijf.

0: de nieuwe J&D Successchijf. Donders gezellig, Jeroen van Zelst en de Griekse Nacht. Verder nu met de J&D Top 500. We zijn gebleven bij
1: 172.
0: Tino Martin.

0: schouder met deze tranentrekker van Tino Martin. En hoe zeg ik nou dat het over is?
1: 171.
0: Nou ja, bedenk eens wat. Nu, Gerard Joling. En dan hangt Liefde in de Lucht op 171.

0: geleden. Wij spreken hier van 1970, vrienden. Een evergreen die iedereen kent. Corrie en de Rekels en Addio, Addio, Addio.
1: JJND, top 500, overzicht.
0: Inderdaad, we kijken even naar de platen die we gedraaid hebben dit uur. Op nummer 182, Snelle met Smoor Verliefd. En op 181, Raymond Hermans en Fenomeen. Singeltje van Django Wagner, Als Jij Kon Voelen, op nummer 180. En op 179, Marlane. En Wat Ben Ik Gek Op Jou. Antoon en Hallo vonden we op 178. Een heel mooi liedje van Raccoon. En het is al laat toch gedraaid op 177. Een oldie van de zingende trucker Henk Wijngaard met De Vlam in de Pijp vonden we op 176. En gedraaid André Hazes junior en Mart Hoogkamer. En Zij Is Van Mij op 175. Vrij Zijn Marco Borsato op 174 en 173. Alweer Django Wagner en Liefde. Tino Martin, Hoe Zeg Ik Dat Het Over Is op 172. En Gerard Joling, Er Hangt Liefde in de Lucht 1 op 172.

0: nummer 169. Een man die wij hier veel draaien op J&D. Deze keer samen met Brace. Dit is Jeffrey Hazen. En Brace dus. En gooi hem dicht.
1: 169.

0: een uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. In Limburg is uren gezocht naar een man die aan het zwemmen was in een meertje bij Venlo en in de problemen kwam. Hij was met een vriend en ging op een gegeven moment kopje onder en kwam niet meer boven. Toen hij werd gevonden bleek dat hij al verdronken was. Het is een man van 20 uit Duitsland. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel aan mensen die zitten te wachten op een plekje. Het is daar nog steeds overvol. Gisteren werden uiteindelijk een paar bussen vol asielzoekers naar een noodopvang in Groningen gebracht. En waarschijnlijk gebeurt dat vanavond weer. Enschede was in rep en roer na een melding over een man met een vuurwapen. De politie rukte massaal uit met agenten in kogelwerende vesten en die vonden hem ook. Hij werd opgepakt en meegenomen naar het bureau. Veel mensen zagen dat gebeuren, want het was druk op straat. Maar het was loos alarm. Het wapen was nep. In Spanje is een protest gehouden tegen de politie in Bilbao. Die greep gisteren hard in toen er 6 actievoerders van de Gaza-vloot terugkwamen uit Israël. Omstanders mochten niet bij ze in de buurt komen en werden geslagen en tegen de grond geduwd. De betogers van vandaag vinden het schandalig. Het weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: J&D. Dit hele Pinksterweekend op J&D. De J&D Top 500.
4: Radio J&D.
3: Het beste van 10 jaar Radio J&D.
5: Max van den Nieuwe.
6: Welkom in de J&D Top 500. We gaan snel verder voor je op nummer 168. Want daar vinden we Henk Dame en de mooiste sterren aan de hemel.
7: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.
3: 168.

0: In 2013 kwam dit duo uit met een prachtig duettenalbum op nummer 167. Daar vonden we dit duo Marianne Weber en Willem Bart en hun ode aan jou.
1: JND Top 500.
0: Leuk om te vermelden trouwens dat dit liedje van Marianne Weber en Willem Bart dit jaar 327 keer is gedraaid op radio JND. Goed, het is de JND Top 500. Het laatste uur alweer van vandaag, maar niet getreurd. Morgenochtend gaan we vanaf 8 uur weer lekker verder in die hele fijne lijst. 10 jaar het beste van JND, verpakt in deze hitlijst de JND Top 500. Met dit half uur onder andere een gouden oude van Corrie en de Rekels. Senna, ook nog een klassieker van Frans Bauer. Maar eerst gaan we luisteren naar een liedje uit ook alweer een jaar of 10 geleden volgens mij. Hè? Henk Dissel en zijn Stap voor Stap.
1: 166.

165.

0: Willem D. Top 500.
1: Ja, alweer 32 jaar geleden. Ik moest het even opzoeken eerder gezegd. Ik wist wel dat het lang geleden was, maar 32 jaar geleden in 1994... toen kwam Frans Bauer voor het eerst de Nederlandse top 40 binnen... met het liedje Als sterren aan de hemel staan. 32 jaar geleden. Moet je even nagaan dat de beste man volgens mij ergens eind jaren 80... al aan de deuren ging samen met zijn vader om zijn eerste liedjes te verkopen. Zijn eerste vinylsingeltjes die hij toen had uitgebracht. En in 1924 kwam zijn grote doorbraak Als sterren aan de hemel staan. Natuurlijk konden andere hits niet lang volgen. Voor onder andere deze op nummer 165 uit 1996 ook alweer. Op Rode Rozen vallen tranen van Frans Bauer. En daarvoor Henk Dissel op nummer 166 met zijn Stap voor Stap uit 2015. We gaan naar even wat recentere werk. We gaan naar 2024. Daar vinden we op nummer 164 Senna met Ik kan je niet vergeten.
0: 164.

0: Senna uit 2024 komt deze plaat alweer. Ik kan je niet vergeten. Op het moment natuurlijk gaat ze erg goed. Gaat ze erg hard met die samenwerking samen met Donny. Hey grap, waar blijf je nou? TikTok, TikTok. Je zult hem vast maar kennen. Op 164 rollen we Senna en Ik kan je niet vergeten. En dan toch best een uniek momentje. Want zometeen gaan we luisteren naar Raymond Hermans. Mijn favoriet. Een hele grote zomerrit uit 2015. Op nummer 162. Maar op nummer 163 daar vinden we een liedje uit 1970. Dat 41 weken in de Nederlandse top 40 heeft gestaan in dat jaar. Het was pas in 2014 dat dit record werd verbroken. Toen was er een liedje dat langer in de top 40 stond dan 41 weken. Namelijk 42 weken. Dat was voor Pharrell Williams met Happy. We gaan nu luisteren naar een liedje. Je zou het misschien niet denken, maar destijds stond het 41 weken in de Nederlandse top 40. Was het een van de best verkochte platen van dat jaar. Ik heb het over Corrie en de Rekels op nummer 163 met Huilen is voor jou te laat.
1: 163.

0: Zing dit hele Pinksterweekend mee met de J&D Top 500.
1: Het weekend van J&D. Radio J&D.
0: 162.

0: dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit dakbedekkingen, uitbest.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Goedenavond. Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.

0: Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Max van der Nieuwendijk.
2: Thuis.
1: Radio GND 161.
3: Het is diep in de...

0: Ja, welkom terug. Het laatste half uurtje alweer van deze J&D Top 500. Althans, voor vandaag, want morgenochtend vanaf 8 uur... gaat deze J&D Top 500 gewoon weer vrolijk verder. We behandelden zojuist nummer 161 en daar vonden we een duet, een duo. Donnie en Marco Schuitmaker met Hier Mag Alles. In het laatste half uur wat nieuwe muziek. Ook weer wat fijne klassiekers. Hadden we trouwens in het vorige half uur ook wel, hè? Een aantal hele fijne gouden ouwe. Ook weer een paar lekkere nieuwe van een paar jaar geleden. Onder andere dit half uur Guido van der Graaf, Jeffrey Heesen, Corrie Konings gaan we ook nog een keertje horen. Maar eerst gaan we luisteren naar een klassieker uit 1975. Een liedje dat je eigenlijk vooral nog met carnaval heel veel voorbij hoort komen. Althans, in de plaatsen waar ik carnaval vier, kan ik je zeggen. En dan hoor je vaak deze originele versie nog ook gewoon terug. Op nummer 160, daar vinden we een man die ons een paar jaar geleden helaas is ontvallen. Op momenten is er een musical over hem bezig. En ja, zijn muziek heeft ongelooflijk veel mooie platen gemaakt. En wat ik eigenlijk altijd mooi vind met deze man is dat ja, hij paste zijn muziek aan de tijd. In de jaren 60 begon hij al met zingen. Die liedjes pasten echt bij die tijd. In de jaren 70 veranderde zijn stijl mee. Datzelfde gold ook voor de jaren 80, 90 enzovoort enzovoort. Elke keer ging zijn muziek toch weer een beetje mee in de huidige tijd. En dat vind ik wel erg mooi voor een zanger die zo lang op de planken heeft mogen staan. Rob de Nijs, daar heb ik het over. Met zijn Malle Babbe op
1: 160.

0: 500. In de J&D Top 500 hoorde je zojuist de nummer 159. Daar vonden we Jannes en Houden een hele avond voor me vrij. Ik kan je niet precies vertellen hoe vaak we deze man in deze lijst horen en nog te horen gaan krijgen. Maar in ieder geval van heel erg veel. En dat is natuurlijk ook logisch als je al zo lang aan het zingen bent en zo'n groot repertoire met allemaal fantastische nummers. Jannes en Houden de hele avond voor me vrij. Zometeen Jeffrey Heesen en Mike Peterson met de Dieven in de Nacht uit 2024 op nummer 157. Eerst de nummer 158 en dat is van zijn liedje eigenlijk waar we, ik denk ik, nou, een groot gedeelte van Nederland hem heeft door leren kennen. Natuurlijk is hij al heel wat jaren bezig. Dit is toch wel een beetje, misschien niet zijn landelijke, maar toch wel een behoorlijke doorbraak geweest. Op nummer 158, daar hebben we het over Guido van der Graaf en zijn Waarom Nou Niet.
1: 158.

0: Jeff Reijzen, de man die we eigenlijk vooral kennen van zijn solo-werk. Hij ging in 2024 in duet met Mike Peterson op nummer 157. Daar vonden we het liedje Dief in de Nacht.
1: J&D, top 500, overzicht.
0: Ja, het is alweer bijna 8 uur. Het zit alweer bijna alweer op, kan ik je zeggen, voor vandaag. Morgen gaan we uiteraard weer vrolijk verder met deze J&D top 500. Vanaf een uurtje of 8, denk ik zo wel weer. En dan gaan we weer lekker van start met de volgende rits aan hele fijne platen. Goed, we gaan even meenemen in een overzichtje. Wat hebben we dit uur voor je gedraaid? Nou, dat kan ik je even gaan vertellen. Op nummer 168, daar openden wij dit uur mee met Henk Dame met De Mooiste Sterren aan de Hemel. Op nummer 167 het duet tussen Marianne Weber en Willem Bart met Ode aan jou. Op nummer 166, daar vonden we Henk Dissel met zijn Stap voor Stap. Op 165, net niet de doorbraak, maar net na zijn doorbraak, Frans Bauer op Rode Rozen vallen tranen. Op 164, Senna, Ik kan je niet vergeten. Op nummer 163, die enorme klassieker van Corrie en de Rekels met Huilen is voor jou te laat. Op nummer 162, Zomerse Gezelligheid van Raymond Hermans met Mijn Favoriet. Op nummer 161, daar vonden we Donnie en Marco Schuitmaker met Hier Mag Alles. Op nummer 160, weer zo'n enorme klassieker uit 1975, Rottenijs, Malle Babbe. Op nummer 159, daar vonden we Jannes met Hou de Hele Avond Voor Me Vrij. Op nummer 158, Guido van der Graaf met zijn Waarom Nou Niet. En zojuist gedraaid op nummer 157, een duet tussen Jeffrey Hezen en Mike Peterson, Dief in de Nacht. Voor vanavond laat ik je graag achter met de nummer 156. Daar vinden we Django Wagner en Peter Beense met Vanaf Vandaag. Gevolgd door Corrie Konings en John de Bever met Jouw Stem, Jouw Lach en Jouw Blik. Graag tot de volgende keer.
1: 156.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
4: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehands auto.
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
6: GTI, tweedehands.
4: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Doornberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: uur. Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio JND. Ook vanavond zullen er weer asielzoekers uit Ter Apel naar de noodopvang in Groningen moeten verkassen, denkt het Rode Kruis. Er is te weinig plek en mensen zitten in Ter Apel alweer te wachten om naar binnen te kunnen. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit. Gisteren gingen er ook bussen vol asielzoekers naar Groningen toe. In Amsterdam is een jongen van 13 om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij liep gisteravond op straat en werd aangereden door een zware scooter. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. De bestuurder van de scooter raakte gewond en de politie zoekt nu uit of hij een fout heeft gemaakt. Een man van bijna 20 uit Duitsland is verdronken in een meertje bij Venlo. Hij was gaan zwemmen met een vriend en kwam niet meer boven. De vriend sloeg alarm en er werd een zoekactie gehouden met duikers en drones tot zijn lichaam werd gevonden. En de Engelse voetbalclub Liverpool speelt ook komend seizoen in de Champions League en dat zal trainer Arne Slot goed doen. Zeker omdat het er nog om hing. Maar door een 1-1 gelijkspel tegen Brentford en het resultaat van een concurrent is het ticket nu binnen. Liverpool werd vorig jaar kampioen, maar dit jaar vijfde. Het weer nu van Weer Online. Je kunt de hele avond nog buiten zitten, want het blijft nog lang warm. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen. 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Het weekend van JND.
5: Het weekend van JND.

0: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
1: Schade

0: 1-4.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
3: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: specialistbrabant.nl.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
2: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
3: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.

0: 18. De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
2: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: Huubke hier. Ja. Hey, jij ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
1: Ja.
0: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
1: 13 juni.
0: Helmond! Ja, jongen.

0: ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Radio JND. De NS doet aangifte tegen actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden op Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Ze gaan nu kijken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Oekraïne wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na nieuwe aanvallen van Rusland, waarbij zeker 4 doden en tientallen gewonden vielen. Oekraïne zegt dat Rusland de bevolking terroriseert, omdat het niet lukt op het echte slagveld. Nederland en andere landen reageerden ook fel op de aanvallen. India gaat gebukt onder een hittegolf en het einde is nog lang niet in zicht. Er worden temperaturen aangetikt van 45 graden of meer, met als gevolg 16 doden in 1 dag tijd. Hoge temperaturen komen wel vaker voor in India, maar volgens experts is het nu wel heel erg. Komt door klimaatverandering, zeggen ze. En in de Giro is de etappe van vandaag gewonnen door een Noorse wielrenner. Totaal onverwacht bleek hij de snelste van een kopgroep van 4. In de peloton erachter zat Dylan Groenewegen voorop. Jonas Vingegaard leidt nog steeds het algemeen klassement en morgen hebben de wielrenners een rustdag. Het weer nu van Weer Online. Je kunt op dit moment nog best buiten zitten, want het is nog steeds warm. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen. 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: Ik heb de lente in mijn bol.
3: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: Roemrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat het
2: goed staat. En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
3: Ik zeg Palmarius, ja, dat is echt oké.
4: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Het weekend van J&D.
10: Het weekend van J&D.

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van Impact.
1: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
2: Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Wist je dat Vitae Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitae Pro. Bestel nu op vitaepro.nl.
4: Goedenavond, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Femmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
7: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
8: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
9: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
8: En gratis vervangend vervoer.
9: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
8: Industrieweg 27 in Oorschot.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D. Willem met de Ochtendshow. Dag van 7 tot 9. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van J&D.

0: denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio JND. Het mooie weer van vandaag had ook een keerzijde, want twee mensen die verkoeling zochten in het water zijn verdronken. Eén in een recreatiepark in Oldenzaal en de ander in een meertje bij Venlo. Dat was een Duitser van 20. De drenkeling in Oldenzaal werd nog gereanimeerd, maar hij was niet meer te redden. De NS doet aangifte tegen de actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden bij Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil komt te liggen. Er wordt nu gekeken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Bij de laatste aanval van Rusland op Kiev zijn ook kantoren beschadigd van de Duitse zenders ARD en Deutsche Welle. Vooral de studio van waaruit Duitse correspondenten verslag doen. Door een drukgolf sprongen er ruiten en een muur stortte in. Er was niemand aanwezig in de studio. Op andere plekken in Kiev vielen 4 doden. En Max Verstappen begint nu zo'n beetje aan de Grand Prix van Canada. Maar het weekend is tot nu toe 1 grote teleurstelling. De auto doet niet wat hij wil. Hij voegde eraan toe dat het team het ook niet weet. Max gaat weg van plek 6 en heeft de 2 Mercedes'en van George Russell en Kimi Antonelli voor zich. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. En daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Er is ook veel zon. Op de stranden kan het wat koeler zijn door een frisse wind. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
3: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
4: JS Montage.
5: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
6: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
7: Robby's Buitengewoon.
6: Van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
7: Robby's Buitengewoon.
6: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Het weekend van J&D.
3: Het weekend van J&D.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
3: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
6: Ik luister niet naar Strauss of geen Venga Boys.
5: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
5: Goedenavond. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
5: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
11: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
12: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
5: Kijk op fp2000.nl.
13: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert aan uw auto komen? Juist, Schoenmakers in Sint-Doederode.
14: Passie voor uw auto en de service is uniek.
13: Ga voor onderhoud, reparatie en verkoop naar
14: Schoenmakers Autotechniek.
13: Aan de Handelsweg.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
10: De nieuwe J&D.

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: Radio JND. Jouw Nederlandse dag.
1: Het zonlicht maakt me wakker. Ik had mijn sokken en schoenen nog aan. Ik draai me om en schrik me te pletten. Toen ik jou...

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los.

0: 11 uur.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.

0: Dijko Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar vidijko.nl en neem contact op. Vidijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijko.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Zo, Huubke hier.
2: Ja, hey, jij hebt ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
1: Ja.
2: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
3: 13 juni.
2: Helmond! Ja, jongen.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Goedenavond, dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Stap in de wereld van Happercontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
12: Kom werken bij Van Happercontainers. Maak het verschil.
11: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
13: Holy moly!
14: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
15: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
14: En altijd met hoog rendementslas.
12: Holy kozijnen.
14: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.
10: Jouw

0: hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Zo'n 120 asielzoekers brengen vannacht de nacht door in Groningen. Er is voorheen geen plek in het AZC in Ter Apel. Ze zijn met bussen naar een congreshal gebracht en gaan 's ochtends weer terug naar Ter Apel. De opvang in Groningen is tijdelijk. Er is nog geen plan voor noodopvang na het Pinksterweekend. In de haven van Hamburg is brand uitgebroken op een vrachtschip. Het vuur ontstond in het ruim. De bemanning was zelf al aan het blussen toen de brand weer aankwam. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. 8 mensen zijn gewond geraakt, ook een brandweerman. China heeft 3 astronauten de ruimte ingestuurd. De Taikonauten, zoals ze ook al worden genoemd, gaan er allemaal experimenten doen. Een van hen blijft een jaar in de ruimte om te kijken wat dat doet met de mens. De Chinezen hopen zo kennis op te doen voor toekomstige reizen naar de maan of naar Mars. En bij de GP van Canada heeft Max Verstappen goede zaken gedaan. Hij werd 3e achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen, die vanaf de 6e plek startte, kon profiteren van de pech van zijn concurrenten. Zo vielen George Russell, Lando Norris en Sergio Perez allemaal uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot over het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
3: De nacht van J&D. J&D.

0: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Goedenacht, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
9: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
10: Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Mijn internet is traag, maar ik wil toch zo.
16: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
15: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
16: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee.

0: vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naast een Best in Best. JND-toernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00. Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers, ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
3: Ik wil sneller dan snel.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolatawasjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Het mooie weer zorgt ervoor dat veel mensen het water hebben opgezocht. En op twee plekken is dat niet goed afgelopen. In het Limburgse Well verdronk een Duitser die daar in een meer aan het zwemmen was. En bij een recreatiepark in Oldenzaal werd iemand niet lekker in het water. Ook hij heeft het niet overleefd. Een dronken man in Delft is op het dak van de Oude Kerk geklommen. Volgens de AD was hij dronken. De politie zette een groot gebied rond de kerk af omdat hij spullen naar beneden gooide. Even later kwam hij uit zichzelf naar beneden. Nadat hij was nagekeken in de ambulance werd hij aangehouden. Een groep van 8 Arabische landen heeft de Israëlische minister Ben Gvir veroordeeld, die de opvarenden van een hulpvloot voor Gaza vernederde. Onder andere Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije en Indonesië zeggen dat zijn acties de menselijke waardigheid aantasten en het internationaal recht schenden. En Max Verstappen is tevreden met zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Extreem positief, zegt hij. Hij werd derde in Canada achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen genoot ook van het duel met Hamilton om de tweede plaats, ook al wist hij dat niet te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot over het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Nu bij Vibra. Das Dierglasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
9: Sorry, het is WK.
11: Score nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
14: De nacht van J&D.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze. Met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.

0: dit al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Goedenacht, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Zo, Huubke hier.
4: Ja, hey, had ik ook de zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
1: Ja.
4: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
1: 13 juni.
3: Helmond!
4: Ja, jongen.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring videodeur. Ah, ja.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Het

0: jaar tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van J&D.

allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl. Je verdient het.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
7: Dit is Radio JND. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 2 uur.
9: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De NS gaat aangifte doen tegen de demonstranten van Extinction Rebellion die zaterdag het spoor bij Utrecht Centraal opgingen, meldt de regionale omroep. Van de politie kregen ze al een nacht in de cel en een boete, maar voor de NS is dat niet genoeg. Zij willen dat ze ook opdraaien voor de schade van de verstoring op het spoor. Een stadje in Californië staat al dagen op scherp omdat er een chemische tank op het punt van ontploffen staat. 50.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zegt nu dat ze een barst in de tank hebben gevonden, waardoor de druk niet te hoog wordt en hij waarschijnlijk niet gaat ontploffen, maar het blijft oppassen. Het aantal gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 900, schat de Wereldgezondheidsorganisatie. Van meer dan 100 gevallen weten ze het inmiddels zeker. De WHO zegt dat de bestrijding van het virus moeizaam gaat omdat er een burgeroorlog woedt. En in Las Vegas zijn de Enhanced Games begonnen. Een soort Olympische Spelen waar doping mag worden gebruikt. Er wordt onder meer aan atletiek, zwemmen en gewichtheffen gedaan. De organisatie verwacht dat er veel wereldrecords worden gebroken, maar geen enkele sportbond zal die erkennen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot over het ANP-nieuws op Radio JND.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers.